Hiervoor is het jommelklaut. Kauwgom is een kiosk, wat er haartse van haar vrouw. Zie me mol eerlijk. Zie me mol eerlijk.